0: beste muziek im radio.
1: Beste muziek.
0: Die neue 107.7.
2: Bester.
0: Bester Rock